van de trek die al ons zak leven. Bang voor de molen, bang voor de golden. Bang voor het kind dat ons zal doden. Angst voor kloten, breken botten. Angst dat het leven ons zal verrotten. Wild van de wereld en wars van wetten. Een vrij van het juk, dat kan beletten. Een vrij als vogels en wild als wolven. Dromen, dromen, hoog als wolven. Spring als wolken en als hazen. Laat u leiden, ik land te dwazen. Groet de angsten, ruik het zweten. Hoor de kreten. Bang voor het falen, bang te dralen. Bang dat je mens ooit kan vertalen. Bang voor het heden, bang voor het verleden. Bang voor de bossen en bang voor de steden. Bang voor de hoogtes, bang voor de dalen. Bang dat er bij valt te halen. Bang om te leven, bang om te spelen. Bang dat de wond nooit zal genezen. Bang te leren, bang te lezen. Bang het teken een muur te lezen. Blind het teken, doof de klank. Klamp het gewone stank. Stank van helden, stank van angst. Welke lab, ik smaak het angst. Welke lab, ik kan ik meten. Hoe kon ik mijn angst vergeten?